zwart wit. En Maarten is Daniela. En hij is zie. En hij is een kind.